0: te hier nog? Het is mooi! Het is mooi! Het is mooi! Weer een koning! Til Barisar! Weer een volspeler voor hem! Weer een volspeler voor hem! Zo heet dat! Zo heet dat!
1: Otto! Che hai fatto, Otto? Che hai fatto? Ammazza che gioco hai fatto, Otto? Antonio mio! Voglio far come Mister Ok! Stasera mi butto dentro al Tevere, Otto! Stasera mi c'è butto al Tevere, Otto, dopo sto gol! 4-0, Antonio mio! 4-0 di testa! Mamma mia, che gol hai fatto, Antonio mio! Che gol hai fatto!